0: Het is een cabine met de wa.
1: Zo mooi, zo mooi. Nu ja, zit dat kou. Hey, ze bibiu a manua. Yeah.
0: Nu ja, zit dat nu wat. Ze bibiu a New York.
1: En una,
0: bidima wo. En jouw science way.
1: Wat ja, ze voor.
0: E subito, e subito, e subito.
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey.